0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vast zat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanta teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

ben geboren op het land, tussen mest en seringen. En mijn jeugdjaren vlogen er voorbij. Ben een echte boerenzoon, ben er trots op.

GantFM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom GantFM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar GantFM. GantFM. Natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

0: Kok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vast zat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanta teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Dat wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Dikter Haak met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hanta-virus uit na de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind. Later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
4: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: postkantoor vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
3: Dagtechniek M.

0: Kink.nl. De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens de autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens de autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hantavirus uit na de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind. Later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws.
2: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloon.
3: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind. Later op de dag bewolkt en regenachtig. Vanavond is het zwaar bewolkt en valt er vooral in het noordoosten en het westen plaatselijk regen bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen opnieuw bewolkt met in de noordelijke helft kans op buien. In de middag trekken de meeste buien weg. Maandag overdag is het een lange tijd droog en bewolkt bij 20 tot 23 graden. Maar vanuit het westen trekken buien over. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig bij een temperatuur die schommelt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House. Y'all ready for this? Tot Strauss.
2: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens de VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uit te zenden interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radio nieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
6: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
5: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
7: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
5: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
3: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, weerbericht.
2: In zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind. Later op de dag bewolkt en regenachtig. Vanavond is het zwaar bewolkt en valt er vooral in het noordoosten en het westen plaatselijk regen bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen opnieuw bewolkt met in de noordelijke helft kans op buien. In de middag trekken de meeste buien weg. Maandag overdag is het een lange tijd droog en bewolkt bij 20 tot 23 graden. Maar vanuit het westen trekken buien over. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig bij een temperatuur die schommelt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio.

Gigant FM app. Luister overal ter wereld naar Gigant FM. Bekijk de playlist. Stuur een appje naar de studio. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Download hem nu in de App Store. De Gigant.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we en rollo.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Maar hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een 2e persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws.
4: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
5: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
4: Bandencentrum Emmen.
5: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
6: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
7: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
8: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Gigant FM. Gigantisch gezellig. Tedo Swartz.

Je kent ze vast en zeker ook nog wel van Yellow Sun of Ecuador. De Classics en Ashes en Diamonds hoorde je. Het is 7:07. Ik zeg goedemorgen. Je bent weer afgestemd op Gigant FM. En je luistert naar het programma Gigantisch Gezellig. En zoals gebruikelijk zijn we weer tot 12 uur bij je. En wat kun je verwachten? Ja, het is een beetje een rare datum, hè? Nou ja, rare datum. Het is echt zo'n datum als dat de mensen een trouwerij gaan doen. 6-6-2026. Wij gaan even terugduiken in de tijden op de datum van vandaag, om te kijken wat er toen qua pers en qua muziek is gebeurd. Je krijgt van mij nog even het weekend weerbericht. We gaan even kijken wat het weer ons de komende dagen gaat brengen. En mocht je een muzikale suggestie hebben voor de komende 3 uren, dat is ook mogelijk, moet je even gaan whatsappen. 0591 30 20 10. Of zoek even contact met het contactformulier. En die is te vinden op onze site www.gigantfm.nl. En om 11:30 dan gaan we hem bekendmaken. De nieuwe megagigant voor komende week. We draaien nog even de megagigant van afgelopen week. En dat is natuurlijk die prachtige plaat van Helene Fischer en

0: Gigant FM. Gigantisch in de regio.
1: Ja, dat was hem even. Zo, eens even kijken. Het is 14 minuten over 9. Ik was even druk bezig met de mail hier in de studio. Want ja, je kunt een muzikale suggestie opsturen. Dat kan via WhatsApp 0591 302010 of via het contactformulier www.gigantfm.nl. En degene die dat ook heeft gedaan, dat is Hendrik Meems. Hij schrijft onder andere: goedemorgen Tedo, kun je Josje Zilveren Vogel ook even draaien ter nagedachtenis? Want ze is afgelopen week overleden. En een fijne uitzending toegewenst. Groetjes Hendrik. Natuurlijk gaan we dat even doen, Hendrik. Speciaal voor jou. Hier is Josje en Zilveren Vogel.

Zo gezelligheid op dit radiostation. Justin de Wild draaiden we. En die draaiden we even speciaal voor Johnny Wesseling. Cheerio, cheerio. Ik heb hier nog even het weerbericht voor je. Vanochtend zijn er vooral in het noordoostelijke helft zonnige perioden. En het blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten... Ja, krijgen we steeds meer, wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt... en gaat het in de loop van de middag in de zuidwestelijke helft regenen. In het noordoosten kan er plaatselijk een enkele bui ontstaan. Het wordt maximaal 18 graden in het westen... tot plaatselijk 21 in het oosten. Ja, vanavond is het zwaar bewolkt en er zijn er perioden met regen. Komende nacht valt er vooral in het westen en noorden af en toe regen. Minima die liggen rond de 12 graden.

Gezelligheid op de radio, Laura Lin en Onpelapapa. Dat brengt de tijd op 5 minuten over 9:30 alweer. Voor de mensen die een beetje later hebben ingeschakeld, je luistert naar Gigantisch Gezellig op Gigant FM. En we zijn tot 12:00 bij je. Ja, en je hebt eigenlijk wel iedere keer een speciale dag. De vorige week was het Wereld MS-dag. Met aandacht voor MS. En vandaag op 6 juni 2026 is het Wereld Ongedierte Dag. Ja, op deze dag worden we geattendeerd op het belang van ongediertebestrijding voor de volksgezondheid. En wat we zelf kunnen doen om ongedierteplagen te voorkomen, dat staat op deze dag centraal. Dus dan weet je dat ook weer. Een leerzaam programma hier op Gigant FM. 6 juni, Wereld Ongedierte Dag. Nou, Marta uit Roelofs Arensveen die heeft ook even een mailtje gestuurd of een appje. Goedemorgen Tedo, we zijn er weer. Haha, gezellig. En nog bedankt voor donderdagavond, het was supergezellig. En ze schrijft onder andere, draai maar weer wat van SBR. Groetjes Marta. Ja, nou weet ik niet wat je met SBR bedoelt Marta, maar je zult me ongetwijfeld even terugmailen. Dan kan ik aan jouw verzoek voldoen, zeg maar.

0: bij Jeroen. En die doet het vandaag samen met Nieke, heb ik begrepen. En die wou even graag een piratenknijter horen. Het is zomers weer. Ze hebben het bloed heet. Zullen we dan maar eens even een wintersplaatje gaan draaien? Hier is Bobby Jan Schoepen.
1: Gigant FM. Dit is Gigant. Gigant FM.

Dat was even heel ver terug in den tijden. Een oudje van Christy en het heette Yellow River. We gaan even weer naar onze mailbox voor de muzikale suggesties. Er zijn alweer heel wat binnengekomen. Onder andere Gerrit Utgren. Goedemorgen Tedo, heb jij van Tom Jones ook het nummer I Who Had Nothing? Groetjes Gerrit Utgren. En zo niet, dan graag een nummer van Elvis met The Wonder of You. Nou, we gaan even op zoek voor jou, Gerrit. En ook een muzikale suggestie van Marcel Strijbos. Hij schrijft onder andere de zaterdagclub van elektrotechniek Strijbos. Die gaan straks naar de kermis in Deurne. Kijken of we het titel van het nummer waar kunnen maken. En die titel van die plaat is Samen uit, samen thuis. Ja, je weet maar nooit, hè. Het is altijd heel gezellig op zo'n kermis. Vooral ook de kroegen daar zo. Marcel Strijbos die wil graag het nummer horen van André Hazes junior en Robert van Hemert. En Samen uit, samen thuis.

0: Toon en de Rijko's, Eiland in de Zee, hoorde je op Gigant FM. Nou, ik ben er inmiddels ook achter wat SBR betekent, Marta. De hele mailbox die stond vol. Weet jij niet wat SBR is? Nee. Dus een standje burenruzie.
1: Ja, dan weten we dat ook weer, ja.
0: Ja, ik ben een beetje blond, een beetje grijs. Nou ja, oké. Nou, over standje burenruzie gesproken. Gerrit Oetgrun die vroeg een plaat aan. En ik heb de plaat van Elvis gevonden voor je, Gerrit. En dat op deze vroege zaterdagmorgen. Het dak gaat eraf met deze prachtige plaat van Elvis Presley. Ja! Yeah. Here is the wonder of you.

Hij heeft vele hits uitgebracht. Je hoorde Jaman en Spoken bestaan niet. Nee, nee, nee, nee. Het is bijna 9:55. Het is 9:55. Dat betekent dat wij op weg gaan naar het nieuwsblokje, reclameblokje van 10 uur. Na 10 zijn we natuurlijk weer bij je terug met het tweede gedeelte van Gigantisch Gezellig op Gigant FM. Gezelligheid op de radio tot 12 uur. We kunnen nog even één plaatje draaien in dit programma. En dat doen we met de dames uit Friesland. Hier zijn ze, Maywoods en Klanken van Weleer.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël er onbekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes in 1996, waarbij drie Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er twee explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws.
5: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
6: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u dan maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
3: Gigant FM. Gigantisch gezellig. Pedro Swartz.

Ja, je krijgt ook spontaan zin in de zomer, hè, deze plaat. Het is de allernieuwste single van Sebastian. En de titel spreekt voor zich, hè. Ik heb zin in de zomer. Ja, wie niet? Oh! Lekker zwembadje in de tuin, barbecue aan. Wat wil je nog meer? 10:06. Van harte welkom bij het tweede gedeelte van het programma Gigantisch Gezellig. We zijn bij je tot 12:00 met om 11:30 natuurlijk de bekendmaking van de nieuwe megagigant van deze week. Ik ben wel nieuwsgierig wie of wat hij of zij het gaat worden. Is het Nederlands, is het Duits? Ja. Blijf dan gewoon luisteren tot 11:30, dan weet je het. De nieuwe megagigant van deze week. Nou, even door te gaan met onze muzikale suggesties. Je kan het nog steeds doen, hè, tot 12:00. Via WhatsApp 0591302010. Of even contact zoeken met het contactformulier. Die vind je op onze internetsite www.gigantfm.nl. Er staat een blokje plaat aanvragen en dan komt alles wel voor de bakker. Vrouwtje, die heeft het ook gedaan. Goedemorgen, Tedo. Ben er weer. Graag een plaatje voor jullie zelf en iedereen die luistert. Graag een plaatje van Romy, de zwerver. Dankjewel en groetjes van vrouwtje Kramer uit Dokkum, uit het mooie Friesland. Nou, hier is die vrouwtje, speciaal voor jou. Zet de radio vast maar wat harder. Hier is Romy en de zwerver.

0: Even speciaal voor de mensen die net wakker geworden zijn. Nick McKenzie. Hello, good morning. Wakker worden. Het is inmiddels 17 minuten over 10. Ja, het WK-voetbal die nadert, hè. Straks krijgen we weer volop voetbal op de televisie te zien. Met natuurlijk het Nederlandse elftal. Sommige straten die kleuren al oranje. En de winkels liggen vol met oranje artikelen. Maar eerst wacht ons nog een boeiend sportweekend. Want Max Verstappen die komt in actie in Monaco. Het, de derde tijd, hè. De derde tijd, volgens mij. Ja, en op Roland Garros worden de finales gespeeld. En Anna van der Breggen en Demi Vollering die strijden om de eindzege in de Giro d'Italia. Kortom, een heleboel sport weer op dit, in dit weekend, moet ik zeggen. Leuk, man. Hey, mocht jij nog een muzikale suggestie hebben, 0591 via WhatsApp 302010 of even via het contactformulier www.gigantfm.nl. Ik heb voor jou onderweg onder andere René Schuurmans, de S-Band en John Spencer.
1: Gigant FM, gigantisch gezellig. Pedro Swartz.

Ja, je moet als DJ niet gaan zingen, want dat klinkt nergens naar. Nee. John Spencer en een steel guitar en een glaasje wijn hoorde je op Gigant FM. Zo, onze mailbox zit weer lekker vol. Ik zal hem er even bij pakken. Eens even kijken, Niek uit Deurne. Die wou graag twee platen horen. Onder andere de Pioniers en Celblok nummer 10. Een prachtige piratenknijter. En de koning der piraten, Jannes Itsy Pitsy. Nou, ik zet hem in het blokje van drie neer, Niek. Marta uit Roelofs Arensveen. Doe nog maar even de mooie van Dick van Altena. Vanavond gaan ze naar een optreden daar van Dick van Altena en de Savanne Band in Zoetermeer. Ja, dus ligt hier een heel eind vandaan. Maar normaal gesproken treedt hij ook heel vaak op in deze regio's in het noorden van het land. Noordoosten, noorden. Gaan we doen, die plaats van Dick van Altena. En eens even kijken, Anneke. Mooi Tedo, ons uitzicht vanaf de camping. Wat een straf. Nou, wat een straf zeg. Ik hoop wel dat jullie een beetje beter weten.

0: doen volgende week, maar ik zou even kijken. Krijg je straks van mij te horen via het weerbericht. Even speciaal voor Nick uit Deurne. Alvast de celblok nummer 10 van de Pioniers. En Itchy Pitchy van Jannes.
1: Goedemorgen, hier hoor je de gezelligheid.

0: Speciaal voor Marta uit Roelofs Arendsveen. Die gaat vanavond naar een optreden van Dick van Altena in Zoetermeer. Maar het zal vooral country zijn. Halve jongen, een halve man draaiden we hier op Gigant FM. En speciaal voor Anneke. We gaan eens even kijken wat het weer voor jou gaat brengen op de camping. Nou, vanochtend zijn er vooral in het noordoostelijke deel zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt en gaat het in de loop van de middag in de zuidwestelijke helft regenen. In het noordoosten kan er plaatselijk een enkele bui ontstaan. Het wordt maximaal 18 graden in het westen tot plaatselijk 21 in het oosten. Vanavond is er zwaar bewolkt en er zijn perioden met regen. Komende nacht valt er vooral in het westen en noorden af en toe regen. Minima die liggen rond de 12 graden. Ja, morgenochtend is het bewolkt en valt er vooral in het westen en noorden plaatselijk regen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen uit op de meeste plaatsen weer droog. En komen er perioden met zon. Ja, morgenmiddag. Periode met zon. In het noordoosten is het eerst even bewolkt met af en toe wat regen. Maxima liggen rond de 19 graden. En morgenavond, ja, er zijn de perioden met zon en het blijft droog. Dat zijn toch een beetje wisselvallige periodes, maar goed. Een beetje zon en een beetje regen. Jij luistert naar Gigant FM. Ik heb voor jou onderweg onder andere Queen, het Rally Ensemble en nog een leuke gauwouw. Die ga ik nog even zoeken. Eerst even deze. Een oudje van Queen. Hier is A Kind of Magic.
1: Gigantisch gezellig.

voor 11 geweest. Kreeg jij net nog even een mailtje. Of ik de plaats van Justin de Wild even wil draaien met Cheerio. Maar die heb ik in het vorige uur al gedraaid. Dus mocht je nog een andere muzikale suggestie hebben, dat is natuurlijk mogelijk. Maar die heb ik al gedraaid, Cheerio. En twee keer achter elkaar, dat is wel een beetje te veel van het goede. Volgens mij kunnen we nog één plaat draaien, of niet? Volgens mij wel. En mocht jij een muzikale suggestie hebben voor het volgende uur, 0591 30 2010. Of even contact zoeken via het contactformulier www.gigantfm.nl.

Ik wou eerst even het blokje geschiedenis doen, maar ja, de tijd, hè. Dat lukt niet meer. Dat ga ik dan even het volgende uur doen. Ik heb wel de nieuwe single van Matjana Roffel voor je liggen. En dat is Vrij en Bij Jou Zijn.

De nieuwe single van Marciana, Roffel en Vrij en Bij Jou Zijn. Hey, we gaan op weg naar het nieuwsblokje van 11 uur. Na 11 uur zijn we natuurlijk weer bij je terug met het derde en tevens laatste gedeelte van Gigantisch Gezellig op Gigant FM. En natuurlijk straks, hè, om 11:30, de bekendmaking van de nieuwe megagigant van deze week, die je dagelijks zult horen op dit radiostation. Hey, tot zo, na het nieuws.

jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en Gordijnshop.nl.

0: betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
5: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De Arnhemse burgemeester Mark Koes heeft rapper Yee uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Mark Koes heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Mark Koes zou de omstreden Yee zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. De concertorganisator heeft nog niet gereageerd. Vanavond en maandag heeft de rapper 2 concerten in het Arnhemse Gelredome. Oekraïense autoriteiten melden dat er de afgelopen 24 uur zeker 7 doden zijn gevallen bij Russische aanvallen. In de zuidelijke regio Gerson zouden gisteren 5 doden zijn gevallen tijdens 3 afzonderlijke aanvallen. En bij een aanval op Zaporizhia zijn 2 mensen omgekomen. Zaporizhia ligt in het zuidoosten van Oekraïne en daar staat de grootste kerncentrale van Europa. Er geldt daar een lokaal bestand tussen Rusland en Oekraïne om een hoogspanningslijn te repareren, zodat een nucleair incident kan worden voorkomen. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat melden Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël erom bekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes in 1996 waarbij 3 Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radio nieuws.
6: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
7: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
6: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
8: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
7: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
6: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
9: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
4: Gigant FM. Gigantisch gezellig. Tede

Het begin van het programma Gigantisch Gezellig, dat deden we met Ferrari Sweet Love. En dat was een Nederlandse popgroep die in de jaren 70 diverse internationale hits had. De band begon trouwens in 1965 als een rock'n'roll groepje. Willy Ferrari en de Rollers noemden ze zich toen in die tijd. En ze zijn eigenlijk afkomstig uit het Brabantse Heusden. Jawel. Ferrari Sweet Sweet Love. Voor de mensen die een beetje later hebben ingeschakeld, goedemorgen. We hebben nog een uurtje te gaan met dit programma. Gigantisch gezellig op Gigant FM met straks om 11:30 natuurlijk de bekendmaking van de nieuwe megagigant van deze week. Ik heb hem al binnengekregen en ik moet zeggen, ik vind hem hartstikke goed. Gaat een hele lekkere hit worden. Neem dat van mij aan. In onze mailbox zat ook een muzikale suggestie en ik moest even een plaat draaien van Rien Salet.

Als je nu denkt, welkom die plaat bekend voor. Ja, het is een grote hit geweest toen in die tijd door Aneka. Het is eigenlijk een eendagsvliegje geweest toen in die tijd. Japanese Boy. En dit was de Duitse versie. Uitgebracht door Andrea Jürgens, Japanese Boy. In het Duits. Ja. 11:20. We kunnen nog eens even kijken, twee plaatjes draaien. En dan gaan we hem bekendmaken, de nieuwe megagigant van deze week. Maar ik heb even in mijn mailbox gekeken. Ik heb hier nog een verzoekje van Rensen van Houten. Hij is afkomstig uit het mooie plaatsje Harkema. Hij wou het plaatje horen van Liam Pettersson. En jij bent mooier dan de sterren.

De Tomada's hoorde je op Gigant FM, jawel. Het is bijna 11:30, dat betekent dat we hem bekend kunnen gaan maken, de nieuwe mega-gigant van deze week. Ik heb het over Menzo Kortland, die komt met een gloednieuwe single. Die single is getiteld Sukkel in Amsterdam, die op 12 juni officieel wordt uitgebracht en wij hebben hem. De energieke en herkenbare track die past perfect binnen de stijl waarmee Menzo de afgelopen tijd een breed publiek wist te bereiken. Het is een mix van humor, emotie en aanstekelijke Nederlandstalige pop met een knipoog. Na het succes van eerdere uitgebrachte singeltjes en virale video's zette Menzo met deze single opnieuw een sterke stap in zijn muzikale ontwikkeling. Ja, Sukkel in Amsterdam die vertelt op een luchtige maar rake wijze een verhaal over liefde, statusverschillen en het gevoel buitenspel te staan wanneer iemand verder lijkt te gaan in een compleet andere wereld. Ja, ja. Wij hebben hem hier voor je liggen, de nieuwe megagigant van deze week. En dat is de nieuwe single van Menzo Kortland en Sukkel in Amsterdam.

0: kleine Merel was mijn vriend. Is ook zo leuk, hè? Van de Rhapsodies. Wij draaiden deze. En het was getiteld We zijn voor elkander geboren. Het is tijd geworden voor...
1: Gigantisch gezellig. Wat is er gebeurd op de dag van vandaag? Vandaag in de geschiedenis.
0: Ja, het is een speciale datum vandaag, hè? 6-6-2026. En op zo'n datum gaan er natuurlijk een heleboel mensen... Of natuurlijk, maar... Gaan er een heleboel mensen, ja, die hebben een speciale dag en die gaan dan trouwen op de 6-6-2026. Ja, ik weet ook niet waarom, maar het schijnt zo te zijn. Maar goed, in het kader van de geschiedenis gaan we even terugduiken in den tijden. Op 6 juni 1882. Oh, dat is een hele tijd geleden. De Amerikaanse uitvinder Henry W. Seeley uit New York... die krijgt patent voor zijn uitvinding van het elektrische strijkijzer. En dat wordt in het Engels genoemd Electric Flat Iron. Nou, het bestaat nog steeds, hè? Zou die man een geld verdiend hebben op zijn patent? Op de elektrische strijkijzer. Ja, ja. Dan de muziek. Billy Swan die neemt op 6 juni 1974 zijn eigen compositie I Can Help op. De single komt op 28 september 1974 binnen in de Billboard Hot 100. I Can Help van Billy Swan die staat vanaf 23 november 1974 twee weken lang op de eerste plaats. En in ons kleine kikkerlandje staat hij vanaf 11 januari 1975 drie weken lang aan de top van de Nederlandse top 40.

Een lekkere gouden ouwe, mag ik wel zeggen. Een oudje van Chris Andrews, bekend van de Yesterday Man, To Whom It Concerns. En deze had ik eigenlijk nog niet zo vaak gehoord. Ik dacht, ik gooi hem even in de lijst. Sugar Daddy, het zit er weer op. Jullie hebben weer kunnen genieten van het programma.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. Oekraïne zegt dat het met drones de controle heeft gekregen over het door Rusland bezette vliegveld bij Donetsk en dat de Russen daardoor niet veilig meer kunnen gebruiken. Volgens een Oekraïense drone-eenheid werd het vliegveld gebruikt als logistiek steunpunt en als lanceerplek voor Shahed-drones. Er zouden onder meer voertuigen en brandstoftanks bestookt zijn. Ook meldt Oekraïne sowieso steeds meer doelen aan te vallen die ver achter de frontlinie liggen. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yee uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabbijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yee zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. En in Australië is voor de derde keer in een maand tijd een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een haai. Het slachtoffer is een man van 35 en hij was aan het speervissen bij een eiland voor de kust van Albany. De haai was een exemplaar van ongeveer 4,5 meter. Hulp voor de man kwam helaas te laat. Door de reeks incidenten gaan er in Australië steeds meer stemmen op over het doden van haaien, maar milieuorganisaties zijn daar fel op tegen. Het weer. Vanuit het zuidwesten raakt het op steeds meer plekken bewolkt en er trekt een regengebied over het land. De zuiden tot zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig en de maxima liggen tussen de 18 en 20 graden. En dit was het radionieuws.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
6: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat me raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

gelacht. De regen striemde tegen mijn vooruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte

blonde haren. Ze zei niet veel en zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweek de jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckersjack. Zonder een woord te zeggen trok ze het aan en spaarde weer in de donkere nacht.

een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloze,

haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide zij zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag.

in de oprijlaan en liep met de wattenjas naar het huis. Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Zij heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand

0: Gigant FM weerbericht.
1: Het reikt vanuit het zuidwesten een dik wolkendek over het land dat ook regen met zich meebrengt. In het noordoosten is eerst nog een tijdje de zon te zien en kan later een enkele bui vallen. In het zuidoosten blijft het nog lang droog. Vanavond overheerst de bewolking overal en regent het op veel plaatsen. De wind draait naar zuid tot zuidwest en trekt vooral langs de zuidwestkust aan tot vrij krachtig of krachtig. Morgenochtend, zondag, is het grijs en valt vooral in het westen en noorden af en toe regen. Gaandeweg wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon vaker door. In de middag is het op de meeste plekken droog met zonnige perioden. Alleen het noordoosten moet dan nog rekening houden met wat regen. Maxima liggen dan op 18 tot 20 graden. Maandag verloopt overdag grotendeels droog en bewolkt bij 20 tot 23 graden. Later op de dag komen er opnieuw buien vanuit het westen binnen. En daarna blijft het komende week wisselvallig met elke dag kans op buien en af en toe zon. De temperatuur schommelt tussen de 17 en 21 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

0: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
3: Dit is Bob Krabbendam met het Radio Nieuws. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de tweede keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. Gisteravond is Bernadette Chirac overleden. Zij was de weduwe van de vroegere Franse president Jacques Chirac. Haar dochter meldde aan persbureau AFP dat ze vredig heen ging, omringd door haar familie. Bernadette Chirac was jarenlang gemeenteraadslid in Corrèze en de enige Franse first lady met een eigen politiek mandaat. Haar man Jacques overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. En in Polen heeft een meisje van 5 gisterochtend een val vanaf de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Haar moeder van 21 zou alcohol gebruikt hebben en is aangehouden. Ze zou geslapen hebben toen haar dochter de val maakte. Het kind is gereanimeerd en ligt nu ernstig gewond in een ziekenhuis. Volgens Poolse media werd haar val gebroken doordat ze op een heg terecht kwam. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En dit was het Radio Nieuws.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
6: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
7: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
6: Bandencentrum Emmen.
7: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
8: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
9: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Rob Grabbendam met het Radio Nieuws. In Laos wordt niet langer gezocht naar 2 vermiste goudzoekers, omdat de grot waar ze in vastzitten door overstromingen en aardverschuivingen te gevaarlijk is geworden voor de reddingsploegen. 7 mannen zaten daar vast in de grot toen die volliep met regenwater. 5 konden eerder wel gered worden. Er werden internationale duikers ingezet, maar de ingang is nu ingestort en het zou volgens de autoriteiten te gevaarlijk zijn om nog verder te zoeken. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluid een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de 2e keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. En in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen om het leven gekomen bij een aanval op een legervoertuig door Israël. Daarin zaten volgens Libanese media in ieder geval een generaal en zijn chauffeur. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Israël zegt dat de auto zich verdacht gedroeg in een gevechtszone. Officieel geldt er sinds kort een staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Tussen Israël en Hezbollah gaan aanvallen ondertussen nog door. Het weer vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
3: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
4: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
5: Ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
6: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
5: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
7: Ja, ready for this.
5: Tot Strauss.
6: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
5: op gigantfm.nl.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: www.zeemanelektro.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Almere en Vatagioor, Zunweer en Rollo.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
5: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluid een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verrompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt bij een ontploffing in een frietkraam van het Leger des Heils. Vermoedelijk kwam dat door een gasfles in de kraam. Na de knal brak een kleine brand uit, maar die kon snel geblust worden. Er werden meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter opgeroepen. De kraam stond bij een rommelmarkt en was nog niet open, maar er waren wel veel mensen in de buurt. De omgeving werd tijdelijk afgezet. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En dit was het Radio Nieuws.
3: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Almere en Vatagioor, Zunweer en Rollo.
6: Dagtechniek.

0: Kijk.nl.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
3: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
4: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
5: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
4: Bandencentrum Emmen.
5: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Electro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
7: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Medewerkers van ASML zijn van plan een interne conferentie van donderdag aanstaande te boycotten, nu daarvoor Elon Musk is uitgenodigd als spreker. Ze vinden dat de ideeën van Musk over bijvoorbeeld transgenders en zijn anti-Europese houding haak staan op de waarde van het bedrijf. Musk zou het hebben over AI, ruimtevaart en chipproductie. Sommigen vrezen dat ASML zich met Musk associeert vanwege zijn plannen voor een grote nieuwe chipfabriek in Texas. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verroompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En 4 bruiloftsgasten zijn hun rijbewijs kwijtgeraakt omdat ze op de A16 bij Prinsenbeek ruim 50 km per uur te hard reden terwijl ze onderweg waren om de bruid op te halen. De verkeerspolitie zegt vaker overlast te zien van trouwstoeten die zich door het verkeer haasten. De snelste bestuurder werd volgens Omroep Brabant betrapt met 158 km per uur, waar je maar 100 mag. Alle 4 moesten direct hun rijbewijs inleveren. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En dit was het radio nieuws.
8: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een punten aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Dit is Gigant. Gigant FM. De gezelligste. Met Nederlandstalig. Goud van oud. En piratenklassiekers. Dit is Gigant. Gigant FM.

0: techniekemmen.nl.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Er trekt vanuit het zuidwesten naar het noordoosten een regengebied over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Vanavond overheerst de bewolking overal en regent het op veel plaatsen. De wind trekt vooral in de kustgebieden aan tot vrij krachtig of krachtig. De zondag begint grijs en er valt in de ochtend vooral in het westen en noorden af en toe regen. Gaandeweg wordt het vanuit het westen weer droog en dan breekt de zon vaker door. Zondagmiddag is het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Alleen het noordoosten moet dan nog rekening houden met wat regen. Maxima liggen morgen op 18 tot 20 graden. Maandag verloopt overdag grotendeels droog en bewolkt bij 20 tot 23 graden. Later op de dag komen er opnieuw buien vanuit het westen binnen. Daarna blijft het komende week wisselvallig met elke dag kans op buien en af en toe zon. De temperatuur schommelt tussen de 17 en 21 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: Gigant FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. Gigant FM. Gigant FM.
1: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.

geeft je vrouw nog een zoen, je neemt je kind nog in je arm voor je gaat. Terwijl je wegrijdt,

stilte, de warmte van de haard die vredig brandt. Tegenover je een vrouw, ze is van jou met een tijdschrift in de hand. Je huis lijkt een schip.

0: Kip.
1: Kort wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
2: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen volgens hem hun defensieinspanningen zouden moeten opvoeren. Volgens Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden en hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. De officiële herdenking van de invasie van 6 juni 1944 begon om 3 uur. Daar is Hegseth niet bij. Glycerinefabriek DGR in Delfzijl heeft jarenlang giftig afvalzout laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Dit heeft geleid tot een enorme bodemvervuiling in de buurt van Turnhout. Het bedrijf presenteert het zout als bodemverbeteraar en werkte samen met een eerder voor mestfraude veroordeelde handelaar. In 3 jaar tijd werd zo 5 miljoen kilo zout illegaal afgevoerd. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. En na berichten over onrust bij werknemers van ASML rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker, meldt het bedrijf dat Musk nou eenmaal belangrijk is in de techwereld en dat verder iedereen mag vinden wat hij wil. Sommige medewerkers overwegen een boycot van de conferentie vanwege opvattingen van Musk over bijvoorbeeld transgenders en zijn anti-Europese houding. ASML benadrukt dat het evenement draait om technische kennisdeling. Het weer verspreid over het land valt regen. Vannacht trekt de zuidwestenwind verder aan. Morgenochtend eerst nog regen bij een westenwind, later af en toe zon en dan wordt het zo'n 19 graden. En dit was het radionieuws.
3: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
4: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
3: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
5: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert-Scottstraat 19.
6: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
5: Bandencentrum Emmen.
6: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
7: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
8: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
9: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: www.kemmen.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Het is bewolkt en er trekken wat buien over het land. Bij een matige tot vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind is het een graad of 18. In de loop van de avond komt de zwaardere bewolking opzetten, waaruit nog meer regen gaat vallen. In de nacht blijft het regenachtig en koelt het af naar een graad of 12. De bewolking en regen blijft de hele zondag in het land, in de ochtend vooral in het westen en in de middag in het noordoosten. De temperatuur loopt op naar rond de 19 graden. Na het weekend blijft het wisselvallig met mogelijk wat buien en onweer. De middagtemperatuur zakt geleidelijk van een graad of 23 naar waarde rond de 20. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. Op de westelijke Jordaan-oever heeft een Israëlische militair het vuur geopend op een auto waarin een burgergezin zat en daarbij een baby doodgeschoten. De ouders van het 7 maanden oude kind raakten gewond. Het Israëlische leger heeft toegegeven dat er op de burgers is geschoten. De militair zou zich nadat de auto gestopt was voor zijn stopteken toch bedreigd hebben gevoeld en hij is vanaf 10 meter afstand direct gaan schieten. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen hun defensieinspanningen moeten opvoeren. Volgens Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden. En hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. Vandaag wordt D-Day herdacht, oftewel de invasie van de geallieerde troepen die het einde van de Tweede Wereldoorlog inluiden. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Venture. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
3: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
4: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
3: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
5: Y'all ready for this?
3: Tot Strauss.
4: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
3: op gigantfm.nl.
6: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
7: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
8: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
3: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Zit je goed bij Country Gigant? Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht draait Bert Haan de lekkerste country muziek.
1: Play me a country song.
0: Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht op Gigant FM.

Eppo. Eppo ter avond. Eppe. Geef nou hier die kloppen. Verdikke Eppo. Het is afloop, Epp. Kom eens hier. Zeg je met de klompen voor de kabel, Eppe. Het is gebeurd.

0: mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
1: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. In de Indiase hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de regering. De betogers eisen het vertrek van de minister van Onderwijs wegens gepleegde fraude bij het toelatingsexamen voor medische opleidingen. De demonstratie werd geleid door de zogenaamde Kakkerlakkenpartij, een online beweging die miljoenen, vooral jonge volgers, op de social media heeft. Aan de demonstratie van vandaag werd door enkele honderden betogers meegedaan. Vanavond treedt in Arnhem de vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitlatingen omstreden rapper Jay op. Buiten de hekken van het stadion, de Gelre Dome, wordt geprotesteerd tegen de Amerikaanse muzikant die verschillende andere concerten in Europa vanwege protesten en inreisverboden heeft moeten afzeggen. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om het concert niet door te laten gaan. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Ventor. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, de Gigant FM DJ Carousel.

0: zaterdagavond. Dit is de Gigant FM DJ Carousel. DJ Carousel. De DJ van vanavond is...
1: Ja,
2: tuurlijk. Ik had al een beetje verraden gisteren natuurlijk. Ik had al een hint gegeven. Gisteren tijdens de show van Weekend Bakema. Wie er... Nou, die zaterdagavond dus zoals nu aan de beurt is. En dat ben ik dus. Ik zet de gek. Ja, stuivertje verwisseld. Ik had uiteindelijk de beurt vorige week, maar andere dingen te doen. En inderdaad, we hadden een barbecue. Een barbecue. Ja. Ja, dat dus eigenlijk. Ik weet niet wat jij doet bent op dit moment nu, maar het is niet echt barbecue weer. Althans hier in het hoge noorden. Het is een beetje bewolkt. We hebben net een regenbuitje gehad. En misschien onderdak, dat zou wel kunnen. Met een overkapping, dat soort dingen. Dus, maar goed, desalniettemin. Welkom vrienden. Wederom een live uitzending op Gigant FM. En deze duurt tot 10 uur. Jawel. Ik heb nog niet echt een lijst klaar met nummers. Maar dat kan gauw genoeg natuurlijk. Als je wilt kun je meedenken en meedoen en mee bepalen wat er gedraaid wordt tussen nu en 10 uur. Kortom, laat me maar weten op 0591 30 20 10. Ja. De DJ Carousel, mocht je dat voor het eerst beluisteren, dat betekent dus dat wij een knipoog hebben naar die goede oude discotijd.
3: Terug naar de disco.
2: Ja, dat dus eigenlijk. Dus als je denkt van nou, ik heb nog een leuke herinnering aan een bepaalde plaat van heel lang geleden. Dat hoeft niet per se een discoknijter te zijn, maar mag natuurlijk ook een andere plaat zijn uit diezelfde tijdperk natuurlijk. Maar het mag ook iets anders zijn wat we normaal regulier draaien op dit fijn station, mensen. Dus dat is het eigenlijk. Nog even Theo Swartz bedanken voor zijn uren vandaag op Gigant FM. Was hij er al trouwens? Wel, ik zeg ook maar wat. Ik heb helaas niet kunnen luisteren, maar volgens mij was hij er wel. Gigantisch gezellig. Hij is volgende week weer aanstaande donderdag. En dan ook vanaf 7 uur tot 10 uur. Dus dat eindelijk. Ja, maar goed. Ik ga eerst even een bakje koffie zetten. Want het is wel even tijd voor een bakje pleur, denk ik zo. Oh, ja. Het is een beetje druk in de studio.
1: Oh, ja.
2: Bijna klaar. Even kijken. Even een hengstel erin geven. Ja. Ja. En het mooiste is, ik heb een speciaal apparaat die zegt op een gegeven moment...
3: De koffie staat klaar.
2: Nou, dat is mooi natuurlijk.

0: Ja, ik zit even te kijken wat er vorig uur allemaal gedraaid is. Dat we niet dezelfde platen draaien binnen een uur. Dutch Boys is voorbij geweest met Eppo. Oh, leuke plaat, man. En Rien Salet, onze warme bakker. Kijk. Jan Smit is voorbij geweest, Vrienden voor het Leven. 2 uur geleden ongeveer hadden we iets van John West, jouw blik, jouw stem, dat soort dingen. Nou, het komt allemaal goed, dus het is niet ingepland wat er allemaal gedraaid wordt tussen nu en 10 uur.
1: Oh, wat is dit? Hallo?
2: Look out!
1: Ja!
2: Hilversum 3. Doedelschrijf.

de nieuwe van Tino Martin gedraaid op dit fijn station. Jong en dom. Een berichtje van Marta uit Roelofsen-Arensveen gekregen. Hoi Bert, wij gaan zo dadelijk naar Dick van Altena. Oh, dat is leuk. Groetjes van Marta, ik wens je daar heel veel plezier. En als je hem persoonlijk even ziet, dan zeg ik even de groeten van Gigantenvet.

0: verslaafd aan de weg. Je wordt dronken van de dieselgeur. Ja, heel lang geleden roken mensen wel eens aan de solution.
1: Wat voor ding?
0: Solution.
1: Solution.
0: Solution.
1: Solution.
0: Solution. In ieder geval bandenplakmiddel. En ja, dan ben je high van de gewikkeld.
1: Ja.
0: I get higher and higher, baby. Don't worry, man. Take it easy. Bob Marley en de Wailers.

dat deze plaat iets te maken heeft met FC Groningen. Ik weet het niet zeker, maar het zou best kunnen. Dat ga ik straks even vragen. Ik ga het vragen aan Jeroen. Want Jeroen is onderweg, die komt deze kant op. Gezellig even buurten. Dat is voor mij lekker makkie. Ik zet hem even achter de drumstel hier. Dan kan ik even genieten van de muziek die hij dan gaat draaien voor je. Aha, kat en pakkie vanavond. Goed, Bob Marley Noël is gedraaid en Bob zong over Three Little Birds. Een berichtje voor iemand die aan het luisteren is. Bert, straks even Henkie draaien, gekke Henkie van Henk Diesel. En doe maar even speciaal voor iemand waarvan ik de naam niet ga noemen. Groetjes van José. Oké, dan. En dan even kijken, Achie uit Sinneburen is aan het werk. En even kijken, zij is aan het werk samen met onder andere haar collega Jacqueline. En heb je al een plaat voor mij van Normaal? De Donderen? Grappig. Ja man, dat is al. Alvast bedankt, zegt ze. Ik zeg, werk ze, zet hem op, dames. En maak ze gek daar, de bewoners. Gaan ze lekker vertroetelen, hè? Geef ze nog een dikke knuffel daar maar van mij. En Kobus van de partij. Hij zegt, Bert, heel veel draaiplezier voor vanavond. We luisteren weer mee vanuit Klazingaveen. Nou, dat vind ik mooi, man. Barbecue familie. Ja. Oh, ja. Yeah. Ook daar is de barbecue aangestoken. Mooi, man. Nou, zet hem op, dames en heren. Heuken. Heuken. Let wel wat ik zeg, hè? Heuken. Met de haak.

vrijdagavond is het 3 uur lang gigantisch gezellig. Gigantisch gezellig. Van 7 tot 10 neemt Tero Zwart je mee door de avond. Met nieuwsflitsen, opvallende berichten van toen en natuurlijk de gezelligste muziek van nu. Van muziekgeschiedenis tot hits van eigen bodem. Je hoort het allemaal op donderdagavond. Gigantisch gezellig.

0: De Gigant FM, DJ Carousel. Terug naar de disco.
1: Terug naar de disco.
2: Ja, dat is het, hè. Daar gaat het om in dit programma. Terug naar de disco. Go, go. Ik moet nog even wat spieken. Want ik weet natuurlijk niet alles uit mijn blote hoofd. Oh ja, nou ben ik er nog. Eens even spieken. Ook dat moet gebeuren natuurlijk. Deed ik op school nooit natuurlijk. Nee. Met vlag en wimpel geslaagd toen. Oh. En dan weet ik dat de examenstress zit er nog steeds in, hè. Er zijn heel

iets even snel opgezocht. We gaan terug naar de jaren 70. 1975 komt de volgende plaat uit. Dus ja, dat. Vraag me af, ben je ook wel eens naar een discotheek geweest vroeger? Jij als luisteraar, ja. En waar ben je dan geweest? Hè? Vraagteken. Ja. Er waren zoveel natuurlijk, hè. Man, ik kan ze allemaal niet opnoemen, want er waren donders veel. Ja, dat weet ik zeker. We draaien trouwens ook nog een plaat van Sylvia Zwart. Sylvia Zwart en blauwe ogen, blond haar. En dat doet me denken, toen ik nog in de discotheek draaide. In, waar was het? Delensvaart, ja. Had je nog een disco? Oh, meer een club eigenlijk. De Habana. Havana mag ook, hoe je dat wil.

Sylvia Swart op. En ja, ik moet zeggen, zij heeft zoveel repertoire. Ze stond de anderhalf uur nog te zingen. Dat was gaaf. Ja, dus ik had anderhalf uur lang even pauze. Dat uiteindelijk kon ik even andere dingen doen. In de tussentijd muziek uitzoeken. Je begrijpt het wel. Er was toen de tijd een LP, begrijp ik, van Gloria Gaynor, daar hebben we het over. En dat album, dat zat vol met hits. En op één kant van die album, er waren drie tracks. En één van die tracks, die gaan we nu even draaien. Ik heb het al verklapt eigenlijk. We gaan terug in tijd naar de jaren 70, 75. En in dit geval even naar Reach Out en

0: Wat vind ik dit toch steeds fijn? In plaats van Gloria Gaynor gedraaid en Richard, and I'll be there.
1: Hallo, ja. Ben je weer?
0: Ja, ik ben er weer. Tot 10 uur, mooi.

0: Ja, dat is ook een soort van terug naar de discoplaatje deze. Ik heb hem wel eens gedraaid. Ja, de blauwe bal. Ik vind het intro, luister eens het introotje.
1: Bad.
0: Deze. Oh, dat is echt goed. Dat is toch mooi. Nog één keer.

0: We shake hands pas om 10 uur. Maar misschien een beetje later. Ik weet het niet. Want Jeroen komt nog langs. Een beetje het meestal wel. Soms wil de weer nachtwerk, dus ik heb geen idee. En fijn. We maken even ruimte voor het nieuws van 8 uur. En ik ga even voeten wassen. Jawel. Het wordt tijd.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een punt in je zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt. Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius, dat in Rotterdam is schoongemaakt na de virusuitbraak in het Zuidpoolgebied van 2 maanden geleden, heeft de haven aan het begin van de avond na inspectie van de GGD verlaten. Het schip is nu op weg naar Spitsbergen en zal daar een rondvaart in het Noordpoolgebied gaan maken met 137 gasten en een arts aan boord. Door de hantavirusinfectie in april zijn 3 mensen overleden. In het oosten van Zwitserland is een 47-jarige Duitser omgekomen toen hij neerstortte tijdens een zweefvlucht met een wingsuit. Hij sprong in zijn speciale pak met vleugels tussen zijn armen en benen vanaf een 2000 meter hoge berg naar beneden, gevolgd door zijn instructeur. Die zag hem door onbekende oorzaak naar beneden vallen. Eerder deze week kwam ook een 29-jarige man om het leven bij een ongeluk met een wingsuit. Dit gebeurde in West-Zwitserland bij Genève. In de Indiase hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de regering. De betogers eisen het vertrek van de minister van Onderwijs wegens gepleegde fraude bij het toelatingsexamen voor medische opleidingen. De demonstratie werd geleid door de zogenaamde Kakkerlakkenpartij, een online beweging die miljoenen, vooral jonge volgers, op de social media heeft. Aan de demonstratie van vandaag werd door enkele honderden betogers meegedaan. Vanavond treedt in Arnhem de vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitlatingen omstreden rapper Jay op. Buiten de hekken van het stadion, de Gelre Dome, wordt geprotesteerd tegen de Amerikaanse muzikant die verschillende andere concerten in Europa vanwege protesten en inreisverboden heeft moeten afzeggen. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om het concert niet door te laten gaan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloen.
6: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
7: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
6: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
8: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
6: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
3: Gigant FM. De Gigant FM DJ Carousel.

hier ben ik weer. Kom terug, jawel. We zijn hier weer geweest, wezenlijk. Een plaat van, ja, de stemmingmakers gedraaid. En, zoals hij zegt, kom terug. Kom terug, kom terug. Even mijn microfoon een beetje instellen, moment hoor. Check, check, hallo. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Ja, ja, ja. Goed, dan gaat het weer, vrienden. Deel 2 alweer van deze aflevering van de DJ Carousel op de zaterdagavond. Ja, hoe is het? Een berichtje van Arno gekregen. Die zegt, hallo Bert. Kun je iets draaien van Sietse Scheringa met Min Ole Poeg? Of een plaatje van Jan Diever met Ik ben mor een boenjong. Kijk maar even, zegt hij. Ik zal even kijken, beste Arno. U vraagt en wij proberen. Er wordt geluisterd door Christel Jacobs. Hoi Bert, ik ben weer aan het genieten vanavond. Aan het genieten vanavond. Ik heb nog, ik heb er nog twee verzoekjes als het mag. Iets van de Bootniks en Rosie. Oh, die is leuk. Ja. En doe maar iets van

Wat komt er meer binnen? Een plaat graag van John Hayes Hakkersbed. Speciaal voor Rolinda. Het had zo mooi kunnen zijn. Jawel, dat ga ik ook even opzoeken en even draaien. En even kijken, wat moet nog meer? We moeten ook nog even aandacht schenken aan een verdwaalde plaat. Zo'n plaat die je bijna nooit meer hoort. En we zijn nog op zoek naar een dance classic schuif

0: Gertje uit het mooie Nijmegen is hier. Hallo, hallo.
1: Hey, Bert is je grote vriend Gertje uit Nijmegen hier.
0: Hallo, hallo.
1: Wat heerlijk dat jij ook op de zaterdagavond aan het draaien bent, jongen. De zoete klanken van onze eigen Bert Bakema.
0: No, no.
1: Tot zover mijn zwoele stem. Zou je Brian Jongsma willen draaien met Het is allemaal gelogen? Dat is echt een kantinefavorietje van ons allemaal. Groetjes ook van de vrouw. En tot heel snel, hè, jongen. Yo!

Ja, John Heyzakkers gedraaid op Gigant FM en mooi. Het had zo mooi kunnen zijn, zo heet die plaat. Mooie plaat ook. Ja, ja, ja. Mooi nummer. Het is helemaal geen plaat, man. Het is gewoon een nummer. Ja, nou ja, dat zit er gewoon nog in, hè. Ik denk gewoon dat we plaatjes draaien, maar nee, dat is niet het geval, lieve vrienden. Wij draaien alles vanuit een harde schijf. Nou ja, dat is ook niet anders. Ja. Ik heb er wel zo'n pick-upje ergens staan. Maar het is zoveel werk. Haha, luilak. Nee, maar daar is het gewoon. De enige jock op dit station die nog af en toe vinyl draait, is Jan. Ja, Jan Koekenpan. Die doet het morgenmiddag weer. Jan doet het op zondagmiddag. Jawel. Onze Jan doet het op zondagmiddag. Wat doet hij dan? Een kookrubriek? Nee. Hij draait plaatjes op een zondagmiddag. Vanaf 2 uur. Dus nog een paar uur slapen, dan is hij weer vrienden voor de fans. Jawel, jawel. Hij heeft ook heel veel vinyl altijd tijdens zijn show.

0: kijken, een berichtje van Erik uit Goes. Hallo Goes. Goes. Goes, kom naar Goes. Goedenavond Bert, staat hier. Goedenavond. Ik wil graag een plaatje aanvragen, speciaal voor Marco en voor jou Bert. Oh, dat is lief. Mooi. Als het even kan, iets, een nummer van Sonja. Niemand, zoiets. Ik kom er moeilijk uit. Oh. Ah, of iets van Henk Wijngaard. Ja. En als het even kan Bert, die container song. Jawel. De container song. Dat heb ik. Het duurt nog even bij ons. Bij ons wordt het op dinsdag gelegd, de containers. Welke week hebben we aanstaande week? Aanstaande week hebben wij de groene container, volgens mij. De groene container. Er zijn mensen die hebben een oranje container. Voor papier en dat soort dingen. De grijze container natuurlijk is er ook. Over Jan gesproken. Goedenavond. Jan Christians, hallo. Wil je een plaatje draaien voor Rebecca? Als het even iets kan van Aroma Zorba's Dans. Ja, de Sirtaki. Ja, is goed. Jan Christians, welkom bij de show, man. Leuk dat je reageert.
1: Leuk dat je reageert.
0: Ah, ik heb er niet zoveel. Ik heb er maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mensen die reageren. Dus ik heb sowieso 8 luisteraars. Dat doen we daar. Nou ja. Nou is het wel zo natuurlijk. Als ik naar een radiostation luister, ik reageer ook nooit natuurlijk. Behalve bij Gigant. Wat zeg je? Behalve bij Gigant, want daar wordt je plaat tenminste gedraaid. Oh!

Beetje van een zus, beetje zo, beetje van een hier, beetje van een daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Giga.

0: ik ben toch gek, Henkie niet? Nee, dat zijn we ook niet. We zijn niet gek. We zijn wel goed, maar niet gek. Hallo?
1: Hallo.
0: Halli, hey. Hey, contact.
2: Ja.
0: Moet je iets hoger met je microfoon? Of
2: nee.
0: Moet je stoel...
2: Even een beetje hoger.
0: Zo.
2: Een beetje lager.
1: Ik heb geen idee.
2: Zo. Ja. Dit is een goede modulatie.
0: Wat?
2: Ja, weet ik niet. Je zit in frequentione.
0: Je zit net bij mij in de badkamer.
2: Ja, Het is zo groot. Ja, je hebt zo'n grote badkamer, hè?
0: Ja. Vergeet niet de douche gedaan even dicht te doen.
2: Doe ik.
0: Anders word ik helemaal nat natuurlijk.
2: Even de bubbels uit.
0: Spetter. Okay. Jeroen,
2: hey.
0: Hoe is het met je?
2: Goed, met jou?
0: Ik herkende jou helemaal niet meer.
2: Wat dan?
0: Dat was al lang geleden.
2: Oh, zo bedoel je dat, ja.
0: Is het zo?
2: Ik was een avondje vrij, die denk ik. Nou,
0: ja.
2: Gaan we die allemaal weer op, hè? Het is niet anders.
0: Je zat op de bank.
2: Nee, nou ja.
0: Ik
2: kan twee dingen doen. Ik blijf thuis op de bank.
0: Ja. Ik ga naar die vervelende quizzen kijken.
2: Ja, precies dat, ja.
0: Of ik ga even gezellig op de koffie bij Bert.
2: Zo is het, ja. Nou, ja. Helemaal binnendoor weer gekomen.
0: Ja? Nee, je kunt
2: gewoon... Of is het de weg gewoon weer open?
0: Nu is je even open.
2: Ach, dus je bent weer gewoon bereikbaar voor de...
0: Ja, luisteraars namen.
2: Dus de winkel wordt weer bevoorraad.
0: Ja.
2: Dus dat is allemaal goed.
0: Ja.
2: Dus weer eten en zo. Oké.
0: Okay. Ja. Nou, okay. Vanaf volgende week is er weer een gedeelte wat onderbroken. We krijgen een nieuw rijwielpad.
2: Rijwielpad. Fietspadjes, ja, oké.
0: Okay. Rijwielweg. Is dat een Nederlands woord, rijwielpad?
2: Ik denk het niet. Ik heb geen idee, joh.
0: Ik weet het ook niet. Ja.
2: Hé, maar staat hier een... Ik reed hier dus over... Is dat de hoofdstraat hier? Dat ik,
0: ja.
2: De winkelstraat, noem ik het maar.
0: We hebben maar één straat.
2: Hadden ze een nieuwe winkel, zag ik.
0: Ja?
2: Stond een bord buiten.
0: Oh.
2: Hij maakt pasfoto's.
0: Nog maar net.
2: Dus, ja. Goed, ja?
0: Nee, ik bedoel, ja. Ja, hij is mooi,
2: ja.
0: Goed.
2: Ja,
0: hij is
2: dat
0: weer.
2: Ja, ik heb zaterdagavond, jongens, ik kan me altijd schelen. Een beetje gekkigheid, hè?
0: Ja,
2: Bert, ik zie daar vetgedrukte berichtjes staan. Dat betekent altijd dat er wat binnen is gekomen. Ja. Heb jij nog wat leuks te melden?
0: Nou, ik heb contact met Arno.
2: Oh.
0: Tenminste, ja, via de app dan.
2: Ja, oké, okay, snap hem.
0: Ik draai zo even een Griekse plaat, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Heb je dat gehoord?
2: Ja, ik heb hem gehoord, ja, zeker. DAB, hè? DAB.
0: Hij zegt, als ik die Griekse muziek hoor, dan moet ik denken aan de nieuwe spits van FC Twente.
2: Wat?
0: Asimakiris. Dat zo staat hier. Nee. Weet je dat niet?
2: Ja, nee.
0: Asimarakiris.
2: Asimarakiris?
0: Asimarakis.
2: Oké, ja, dat is Marakis. Ja. Oké, Arno, ja.
0: Ja, hij is scherp.
2: Hij is ook goed.
0: Asimarakis?
2: Ja, oké.
0: Goed, verwonder mij helden. Ja. Oké, 0591
2: 30
0: 20
2: 10.
0: Daar kun je naar app als je wilt voor een verzoekje. Of je kunt even live met Jeroen praten.
2: Nou, gezellig.
0: Je hebt nu je kans. Zo vaak is hij hier niet. Dus wat dat betreft...
2: Ik doe mijn best. Met.
0: Geniet ervan. En hou hem lekker aan de lijn.
2: Ja. Ja, aan de lijn. Ja, goed idee. Ja.
0: Hou hem aan de lijn. Ja. Hoe is het met je lijntje?
2: Ja, gaat goed. Ja, is goed. Hij is lekker ingeprikt vandaag.
0: Ja.
2: Dat komt helemaal goed, lijntje. Ja, lijntje ingeprikt, ja.
0: Jij bent er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor,
0: Dan mag je zo meteen achter deze meubel.
2: Gaat het weer gebeuren.

0: gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De politie in Arnhem heeft betogers die antisemitische teksten met zich meedroegen weggestuurd van het stadion waar de vanwege zijn neonazistische uitspraken omstreden Amerikaanse artiest J een concert geeft. De demonstranten probeerden de acties tegen dat optreden te verstoren. J heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. De technische storing bij het uitreiken van noodpaspoorten is sinds het begin van de avond voorbij. Eerder vandaag riep de Koninklijke Marechaussee reizigers op om niet naar de afgiftelocaties op de Nederlandse vliegvelden te komen. Maar sinds vanavond kunnen zij weer terecht voor het aanvragen van het tijdelijke reisdocument dat alleen in zeer dringende gevallen wordt verstrekt. Het cruiseschip Hondius, dat in Rotterdam is schoongemaakt na de virusuitbraak in het Zuidpoolgebied van 2 maanden geleden, heeft de haven aan het begin van de avond na inspectie van de GGD verlaten. Het schip is nu op weg naar Spitsbergen en zal daar een rondvaart in het Noordpoolgebied gaan maken met 137 gasten en een arts aan boord. Door de hantavirusinfectie in april zijn 3 mensen overleden. In het oosten van Zwitserland is een 47-jarige Duitser omgekomen toen hij neerstortte tijdens een zweefvlucht met een wingsuit. Hij sprong in zijn speciale pak met vleugels tussen zijn armen en benen vanaf een 2000 meter hoge berg naar beneden, gevolgd door zijn instructeur. Die zag hem door onbekende oorzaak naar beneden vallen. Eerder deze week kwam ook een 29-jarige man om het leven bij een ongeluk met een wingsuit. Dit gebeurde in West-Zwitserland bij Genève. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
6: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
7: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
6: Bandencentrum Emmen.
7: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
8: Als kiezelsteentje drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
9: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Gigant FM, de Gigant FM DJ Carousel.

0: als je besluit, is dat de vraag, hè?
1: Het is een beetje country, dit, hè?
0: Het is wel,
1: dat je zegt van country.
0: Hij zou niet meer staan op zondagavond.
1: Nee. Vanaf 11 uur.
0: 11 uur, hè.
1: Country, country time. Ja, op gigantische
0: zo. Ja,
1: ja.
0: Oké.
1: Dat is eigenlijk...
0: Hart en team.
1: Ja.
0: Voor de...
1: Ja. De meeschrijvers.
0: Zo is het.
1: En de meedenkers. Ah, ja. Zo van, nou, wat is dit nu voor een muziekje? Nou, dat waren dus Hart en Team.
0: Hart en Team.
1: Ja, dat is eigenlijk... Ja. Hey, Jeroen, de derde uur alweer van de DJ Carousel.
0: Jawel.
1: Ja. Maar?
0: Ja?
1: Ik hoor hem aankomen.
0: Ja, ik kan niet anders.
1: Want?
0: We gaan een uur langer doen.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja, ik heb akkoord.
1: Ik heb dat zo gezegd. Geen uur langer.
0: Ja, het gaat toch gebeuren.
1: Ik wou een keer vroeg op bed.
0: Nee. Niet op zaterdagavond.
1: Nee.
0: Ik bedoel, die tijd, dat kan op bed. Ja. Als je wat ouder wordt, dan kun je vroeg op bed. Maar als,
1: nu nog even.
0: Zolang jij nog niet in die leeftijd valt, dan gaan we gewoon lekker door, joh.
1: Nou, is goed. Dus sowieso tot 11 uur.
0: Nou, minstens.
1: Ja.
0: Ja. Okay. Je weet maar nooit.
1: Ligt er ook aan wat natuurlijk de reacties zijn, hè. Ik bedoel... Ik kom er nog wat binnen op 0591-30-2010.
0: Ja. Verzoek je binnen, DJ Otzi. Tirol.
1: Jawel.
0: Hey Koop, dankjewel. Ja. Dat is altijd leuk. Gaan er aankomen. Even kijken.
1: Voor mij Dieneke nog.
0: Dieneke heeft nog een plaatje aangevraagd. Als plaatje. Een track, zeg jij dan.
1: Een track, ja.
0: Een WAF-bestandje. Even kijken, Dieneke uit Scheendag. Hey, goeie avond, Bert. Zou je een plaatje... Ja, zij zegt ook plaatje. Van Jennifer Rush willen draaien met The Power of Love.
1: Dat is mooi. Kunnen we even terug naar de disco slow.
0: Blijf een schuifelplaatje.
1: Ja, mooi.
0: Ah,
1: oké.
0: Ja. Even kijken. Jongens, ja, ja. Nou, laat het daar even bij houden, want het strompelen.
1: Dat gaat wel.
0: Ja, nee, ik bedoel... Hey, en had jij nog iets beloofd van Bruce Springsteen?
1: Ja. Dancing in the Dark.
0: Ja.
1: Kan ik mij heugen?
0: Dat volgens mij ook.
1: Dat was het vorige uur.
0: Ja, oké.
1: Dus, maar we zijn een uurtje verder, maar ik... Nee, niet een uurtje. We zijn een aantal minuten verder, maar wel in het volgende uur.
0: Ja, zo is het.
1: Het gaat weer nergens over.
0: Dat is gewoon, als het nergens over gaat, dan doen we gewoon dit, hoor.
1: Ja? Oh, ik hoor hem al. Ja, mooi.
0: Hoor jij?
1: Ja.
0: Hoe vaak hebben wij hem al niet gezien, deze man, hè?
1: Ja.
0: Dat is wat meer...
1: Eén keer was het niet te verstaan.
0: Nee.
1: Dat was in Amsterdam.
0: Ja, zo is het.
1: De tweede keer was het ietsje beter.

0: bij de tandarts opgenomen. Dit.
1: Dat is mooi. Ja. Het is om erbij 9:30, vrienden. Ik kan niet exact zeggen, want het is 9:30. Maar weet je wat er is, Jeroen?
0: Nou, daar gaan we weer.
1: Ja, als je via de stream gaat, dan zit je een aantal seconden en minuten ernaast. En luister je via de DAB radio, dan is het allemaal goed. Dan is het op een seconde na. Nu 24 over 10, vrienden.
0: Ja, mensen, welkom hier bij Gigant FM bij de DJ Carousel.
1: Ja, het is 9:55, hè, dan, hè?
0: 9:56, jawel, de hits zijn heter. Dit is toch een geweldig plaatje, Bert, of niet?
1: Ja,
0: om
1: mooi.
0: Om overheen te praten.
1: Ja, lekker dit, hè?
0: Het doet mij een beetje denken, nou ja, wat is het? Is het de Veronica-tijd?
1: Ja, de zeezenders?
0: Ja,
1: nee, dat niet.
0: Ja, dat kan gewoon. Ik bedoel,
1: is dat zo?
0: Wacht even, ik krijg een telefoon.
1: Zit hij onder je knopje?
0: Even kijken hoor. Goedenavond, Gigant FM.
2: Hey, Jeroentje.
0: Hey.
2: Herman van Oost hier.
0: Oh, Herman.
2: Wederom, on the road met de camera.
0: On the road again.
2: We gaan even naar Nieuwbuinen.
0: Och.
2: Naar de feesttent.
0: Ach, gezellig.
2: Met onder andere een optreden van de Piraten Power Hour.
0: Nee,
1: wie?
2: Ancora.
1: Ach, mooi.
2: En nog meer goede artiesten.
0: Goeie artiesten.
2: Hey, draai even een lekker plaatje van mij. Wat zou je denken van Grand Funk Railroad?
1: Wie?
2: Some Kind of Wonderful.
0: Oh, die.
2: Ja. Of een andere keuze. Oh. De Doobie Brothers of China Grow.
0: Aha.
2: Hey, fijne uitzending. Mijn groeten aan die mooie Tammo en onze bedje.
1: Groetjes, ja,
2: Herman van Oost.
1: Ja. Hey,
2: Herman. Vanaf de ingenieur van Velenweg met gas onder een eikding.
0: Ach, hoi. Dus politie, als je het in de gaten hebt, ingenieur rijdt hier met zijn cameraatje.
1: Ja, want hij kent ze wel, hè, die knijters, hè. Great for Railroads, some kind of wonderful man. Of de Doobie Brothers, hè.
0: Ja.
1: Maar vergeet je niet die plaat van Dineke te draaien straks.
0: Nee, op, dit.
1: Als kijk.
0: Ik ben er tot 11 uur, ik weet niet wat jij doet, maar...
1: Nee, maar goed, nou ja...
0: Nee, het komt er allemaal af, we moeten nog even schuifelen, we moeten naar de disco, het gaat allemaal gebeuren vandaag.
1: Ik wil zeggen, anders doe jij straks het licht maar uit, zoals gemakkelijk.
0: Ja, dat is vaak zo,
1: hè. Dan neem je nog maar even eentje met een jas aan.
0: Nog een met een jas aan, in Gramsberg of zo, weet ik je veel.
1: Hé, maar Herman, alle gekken daar bestokkie, wij zitten wel even te puzzelen nu, hè, hoe we dat allemaal moeten doen volgende week, want...
0: Ja. Hoe gaan we dat doen volgende week? Volgende week. Wat is het? Vrijdag? Zaterdag.
1: Zaterdag. Ik heb begrepen dat we daar om 6:30 moeten zijn.
0: Oké. Ja. Dan zijn we tenminste ruim op tijd. Dat is wel de bedoeling.
1: Ja,
0: hè. Ja. Goed. Ja, wij draaien even op een barbecue.
1: Ja.
0: Een gezellig.
1: Lang geleden.
0: Ja, lang geleden. Long time ago. Vorig jaar ook. En het jaar daarvoor.
1: Ja.
0: Het mooie Overijsselse Gramsbergen. Mensen zullen weten dat we er geweest zijn.
1: Zo is het. Komt er nog wat binnen of zeg je van...
0: Komt er nog wat binnen?
1: Ja. Op 0591
0: 30 20 10. Ja. Nou, ik heb er even bij opgezocht. Even de plaat goed schoongemaakt hier op Gigant FM. De DJ Carousel. Sorry, Kat, het is net echt. Maar ook heel irritant, kan ik je zeggen. Grand Funk Railroad.
1: Some kind of wonderful.
0: Even bijkomen.

0: Nou, toen was hij afgelopen. Mooi. Ja,
1: dat is in één keer. Dat kan gebeuren.
0: Wie was dat eigenlijk?
1: Het Rainbow Combo.
0: Combo.
1: Ja, het zijn meerdere combo's.
0: Ja, maar dit was...
1: Je had er vroeger ook de Opel Combo. Goed. Ja, sorry, daar kan ik niks aan doen, jongens.
0: Het is zaterdagavond,
1: vrienden. Het plaatje had de veelzeggende titel... Oh la la.
0: Goed. Het is zaterdagavond, vrienden.
1: Ja, daarom.
0: Het is,
1: Ja, ik bedoel, je kunt ook DJ non-stop vragen.
0: Ja.
1: Die staat al te trappelen, maar die moet nog even een uurtje wachten.
0: Ja, ik hoop dat het goed gaat, want we hebben onze man even...
1: Onze hoofdgeluidtechnicus.
0: Ja, hebben we even telefonisch een berichtje gestuurd. Oh, is het mogelijk dat we nog een uurtje door kunnen?
1: Maar die man
0: Nou...
1: Die man die zit gewoon midden in een live-uitzending.
0: Ja.
1: Ja, die is allemaal aan het mixen en aan het doen.
0: Ja.
1: Afmonteren.
0: Ja, joh.
1: Ja, het gebeurt allemaal.
0: Jeetje.
1: Ja, ook op zaterdagavond.
0: Ja.
1: Kijk, zo zie je wel. Wij zijn niet de enigen die niet op de bank zitten.
0: Nee, dus...
1: Herman is onderweg. Foto's maken in...
0: Wij zitten hier.
1: Nieuwbuinen. En wij zitten hier.
0: En Martin zit gewoon...
1: Hij zit ook achter de mengtafel.
0: De mengtafel.
1: Ja.
0: Dus... En wat ben jij aan het doen eigenlijk thuis? Of waar dan ook je aan het luisteren bent naar dit fijn station. Met fijne DJ's.
1: Nou. Klanken ook.
0: Ja. Je ruikt wel lekker trouwens.
1: Dank je. Ja, ik heb een nieuw geurtje.
0: Ja?
1: Ja.
0: Heerlijk, man.
1: Het was weer de... Het was weer zaterdag, hè? Dan mag je douchen.
0: Oh ja. Zo één keer per week.
1: Lekker, man.
0: Het hele gezin onder de douche.
1: Ja, zo is het. Dus, ja, allemaal tegelijk ook, want het kost allemaal...
0: Ja, energie natuurlijk.
1: Nee.
0: Ja, ja. Dag. Het enige...
1: Dit kost mij ook heel veel energie.
0: Maar. Wat je ook kunt doen, is dat je op een voetbalclub gaat...
1: Ja.
0: En dan na die tijd even douchen. Dat is weer thuis.
1: Kijk eens me heel raar aan, denk ik. Want ik doe niet mee met dat voetbal.
0: Nee.
1: Maar goed, dat...
0: Oh, ik had nog een vraag.
1: Ach, dus.
0: Is ook zo. Ik heb Bob Marley gedraaid.
1: Nee, ja, ik hoorde jou.
0: En?
1: Dat is, heeft niks...
0: Met FC Groningen te maken.
1: Dat is een liedje van Amsterdam.
0: Oh!
1: Ja.
0: Dus ik wist het, wel.
1: Ja, dat
0: maar ik denk, even testen.
1: Ja, mijn nekharen gingen omhoog. Ja, ik wel. Leven en laten leven.
0: Ja, maar dat is een andere, hè, van FC Groningen.
1: Ja, dat is zo.
0: Jump.
1: Ja,
0: ook, Van Helen.
1: Ja, zeker.
0: Zeg maar even wat, man.
1: Dus,
0: oké. Okay.
1: Maar goed. Hey Bert, is het al tijd voor?
0: Het is er tijd voor om even te gaan slowdansen, vrienden. Want een plaatje even draaien speciaal voor iemand uit Scheemda. Jij weet wie?
1: Dat klopt. Dieneke.
0: Mm.
1: Die vroeg om aan.
0: Ze zit op
1: mannen.
0: Ja.
1: Ik heb zin om te schuifelen.
0: Oké. Okay.
1: Op Jennifer.
0: Lopez.
1: Nee. Ja, Lopez. Nee, man.
0: Ja, wat? Wie komt het dan?
1: Ik heb een... Jennifer Rush.
0: Oh.
1: In the Power
0: of Love.
2: Dance Classic. Schuifelplaats.
0: Nog een keer.
2: Dance Classic.

0: Ja.
1: Ze hadden heel lang geleden ook zo'n medley, hè? Best Disco in Town.
0: Ja, dat klopt.
1: Met al die disco hits.
0: Ja, ja.
1: Long time ago. Richie Family.
0: Richie.
1: Jawel. En American...
0: Generation.
1: Generation.
0: Ja.
1: Om erbij 10 voor 10, vrienden. Wij moeten nog wat verzoekjes wegwerken dit uur. En het volgende uur is weer nieuw,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Uurtje langer doordraaien, dus...
0: Zo is het.
1: Jij, als jij komt... Nou,
0: is het vaak even wat langer door. Ja, maar zo is het. En even kijken. We moeten een plaatje draaien voor Karin. Hoi, Jeroen en Bert. Ik reageer ook even weer, want we hebben nog een leuke plaat om te draaien, schrijft zij.
1: Want?
0: In haar mailtje. Vertel. Want dat kan ook, hè. Je kunt gewoon een mailtje sturen. studio@gigantfm.nl.
1: Oh ja?
0: Dus niet alleen 0591 30 20 10. Nee, ook studio@gigantfm.nl.
1: Ja.
0: En ze zegt, hey, is dit niet wat leuk voor de verdwaalde plaat?
1: Vertel.
0: Michel Sardou.
1: Ach, een Franse plaat even.
0: Ja. Mm-hmm. Ik denk altijd aan Michel Zakdoek, want met dat liedje waar zij het over heeft.
1: Oh ja.
0: Le Lac de Connemara. Zeg ik dat goed?
1: Le Lac de Connemara.
0: Jij werkt op school.
1: Ja, tuurlijk.
0: Op een voortgezet onderwijsinstelling.
1: Had je ook Frans in je pakketje?
0: Ja. Mm-hmm. Ja, ik heb ook Frans gehad, ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja. No en oui, dat heb ik onthouden.
1: Heb jij trouwens op die school gezeten waar ik nu werk?
0: Ja, dat klopt. Heb
1: ja?
0: Ik, ja.
1: Zat je daarop?
0: Ja, dan moest je een boekje lezen. Dat heette Papillon.
1: Papillon?
0: Ja, daar stond Papillon. Ja. Papillon, dus ik zei ja, Papillon. Ja, dat was weer fout. Ik zei, maar staat er toch?
1: Had je een cijfer op Frans of had je...
0: Ik had een, ja...
1: Maar volgens mij heb je...
0: We gaan weer door.
1: Volgens mij heb je Frans gewoon geskipt.
0: Ik heb Frans zo snel mogelijk eruit gegooid, ja. Ik vond Duits iets wat einfacher. Het was, ik denk, daar heb ik iets meer aan.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik bedoel, als je moet tanken en dan kun je vragen van... wie kostte dat hier die E10 voor de E5? Ja, dan is het wel makkelijk als ik dat in Frans ga doen.
1: Ja.
0: Daar in Rutenbrock, waar jij ook altijd staat.
1: Een stukje moeilijker,
0: dan is het wat lastiger altijd in Laar of zo. Dan kun je wel Frans gaan beginnen, maar dan staan die Duitsers je aan te kijken.
1: Ja, zo van...
0: Dus ik denk,
1: daar heb je het over.
0: Daar heb je het over, dus ik denk, laat maar gewoon Duits doen.
1: Oké.
0: Dat is altijd handig om te weten.
1: Ah,
0: dus
1: ja.
0: Karin, lang verhaal, maar... Die Michel Zakdoek komt er zo meteen op.
1: En ik denk het tweede uur, of niet?
0: Ja, dat gaat zeker in het tweede uur gebeuren.
1: Nou ja, het laatste uur.
0: Want, Bert.
1: Ja?
0: Want, vertel. Jij was deze bijna vergeten.
1: Oh, dit is zo lekker, deze plaat, hè? Ja, dit is kippenvel momentje.
0: Mooi, ja.
1: Mariette heet zij.
0: En fluisteren in mijn oren.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël zal ook maandag bij het tweede concert van de omstreden Amerikaanse artiest J in Arnhem actie voeren. Het centrum wil het publiek voorlichten over de kwalijke uitspraken van de naar eigen zeggen bipolaire rapper. J heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er tot nu toe al bijna 500 bevestigde gevallen van ebola gemeld in Centraal-Afrika, waarvan de meeste in de Democratische Republiek Congo. Er zijn tot nu toe 80 mensen aan het virus overleden. Voor de huidige variant bestaat er geen vaccin. De WHO waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit. In 2014 overleden er in de regio 11.000 mensen aan het virus. De uit de gevangenis van Brugge ontsnapte Russische crimineel is nog altijd niet terecht. Hij bedreigde vrijdag tijdens het verkleden voor een onderzoek in een ziekenhuis zijn bewakers met een scherp voorwerp en verdween zonder een spoor achter te laten. De voortvluchtige zat een gevangenisstraf van ruim 3 jaar uit voor diefstal en geweldpleging. De politie adviseert om de man niet zelf te benaderen, maar zo snel mogelijk de autoriteiten te waarschuwen. De technische storing bij het uitreiken van noodpaspoorten is sinds het begin van de avond voorbij. Eerder vandaag riep de Koninklijke Marechaussee reizigers op om niet naar de afgiftelocaties op de Nederlandse vliegvelden te komen. Maar sinds vanavond kunnen zij weer terecht voor het aanvragen van het tijdelijke reisdocument dat alleen in zeer dringende gevallen wordt verstrekt. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
5: Autobedrijf Ferdi Snijders. Autobedrijf Ferdi Snijders.
6: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdi Snijders in Emmen.

0: Verrassende platen, hè?
1: Ja.
2: Ook verrassende platen.
0: Hoe later op de avond, hoe verrassende hits.
2: Nou, zo, ja, zo klinkt het wel een beetje.
0: Mooi, hè?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, vind ik ook. Het is 8:00... nee, nou, het is 8:00... 10:00 op mijn watch.
2: Ja, bij mij ook.
0: Maar het kan wel zo zijn dat het bij jou, waar je luistert, 7:00 zijn.
2: Oh, is het zo?
0: Of 9:00 zijn. Ook 10:00 in dit geval. We zijn nog een uurtje bij je. Want ja, we mochten nog een uurtje, hè? Tenminste, ja, dat heb jij...
2: ja, dat moet toch even.
0: Heb jij gedaan.
2: Zo is het.
0: Ja. Ja? Wat zeg je, een beetje meer power erin?
2: Ik zit een beetje harder, want dan... ja, mijn gehoor wordt ook wat minder.
0: Oh ja?
2: Nou ja, goed, als je elke weekend in die...
0: Ja, maar jij draait toch ook van je af?
2: Ik draai van mij af, ja.
0: Toch?
2: Ja, goed, die monitor gaat soms iets te hard van, hè?
0: Ja, dat is
2: zo
0: het,
2: is het dan vaak, ja, die monitors.
0: Ja, zo is het. Hey vrienden, 0591 30 20 10 is ons telefoonnummer. Je kunt WhatsAppen of gewoon even een mailtje sturen.
2: Of even wat inspreken kan ook, hè. Maar je kunt ook een mailtje sturen wat jij zegt. Studio...
0: Gigant.
2: At gigantfm.nl. Nou, dat is ook
0: een beetje slecht. Dat ben ik zo slecht.
2: Wij zijn al jaren op elkaar ingespeeld, Bert, maar het mailadres lukt niet. Nee. Studio at gigantfm.nl. Goed zo, dat is hem.
0: Ja. Ja, ik kan goed leren wat dat betreft. Ik vat het heel snel op. Maar ik ben nu al weer vergeten. Dus hebben we nog iets in petto dat je zegt van nou...
2: Ja. Wij moeten nog even iets van een verdwaalde plaat.
0: Juist, zo'n vergeten nummertje die je niet vaak meer hoort op de radio. Behalve hier natuurlijk, hè, want hier draaien we van alles van A tot Z.
2: Zo is het.
0: Ja.
2: En hij was zo verdwaald, het was even zoeken.
0: Oh, die Franse.
2: Die Franse plaat.
0: Tuurlijk.
2: Maar
0: ja,
2: jij ging even de vliezotrap naar beneden doen.
0: Ja.
2: En de zolder op.
0: Even,
2: je kan nog even wat stof spinnen, tegen de stofnesten.
0: Ja, dat is heel erg. Naast de kerstballen,
2: daar stond de doos,
0: ja. Oude meuk. Ja. Maar goed, misschien is dat ding wel heel veel geld waard.
2: Ja, wie zou het zeggen, ja.
0: Ik weet het niet.
2: Hij gaat richting Scheemda, hij gaat richting Dieneke. Dit is de verdwaalde plaat, Michel Sardou.

Zo is het, hè. Hij kwam binnen in onze mailbox of we deze konden draaien van Dan Bird. En I Love You Period daar natuurlijk. Het is wel leuk, hè. Ik hoor niet zoveel meer, maar wel op.

0: weet ik het niet meer, Ben.
1: Ja, wel minder.
0: Billy Ocean, Red Light Spells Danger.
1: Dat lukt mij ook niet meer, hoor. Nee, lukt mij ook niet meer, vriend. Want,
0: ik zag je al bewegen. Ik zag jou al...
1: Ja, ik ben ook even naar beneden geweest, want ik heb even de koelkastdeur opengetrokken en wat versnaperingen meegebracht.
0: Wat zit er
1: in dan? De vorm van kaas.
0: Ach.
1: En je bent aan de lijn, hè?
0: Ik zit even... ik ben aan de lijn. Oh ja, nee hoor. Tuurlijk niet. Nee. Even zien, wat heb je nog meer?
1: Gauwkie smeerkaas.
0: Ik zie...
1: Smeerkaas.
0: Ik zie een lekker... Is het Groninger of Drentse droge worst? Wat heb jij? Ja?
1: Het ligt op de grens.
0: Oké. Okay. Is het met of zonder kruidnagel?
1: Dus met de kruidnagel. Oh,
0: heerlijk,
1: natuurlijk.
0: Heerlijk. Oh.
1: Heerlijk. Dus ja. Een kaasje erbij.
0: Wat is dat dan? Heb je dat zelf... is dat rollade? Wat is dat? Nee.
1: Nee, joh.
0: Dat is toch lekker zo.
1: Rollade?
0: Hey, wat is
1: het? Oh, dat is gesneden...
0: Deze bed. Proef even. Is dat goed?
1: Nee, even kijken.
0: Nee, neem even een hapje. Ik trakteer.
1: Even kijken,
0: is het, ja, wat is het? Ga het voor jezelf doen, want wij nemen even een stukje vlees.
1: Nee, dit is uit eigen tuin. Dit is een champignon.
0: Van eigen kip.
1: Champignon. Uit de tuin. Kip. We hebben wel kippen, ja. Dat klopt. Nee.
0: Het smaakt wel.
1: Jona. Nee. Dit is gewoon de champignon.
0: Mm.
1: Lekker, hè?
0: Yes. Maar het is een champignon, ja. Vegetarische schotel. Lekker.
1: En nu zometeen zit je met je vette handen weer aan de knoppen.
0: Nee. Deze broek mag in de was, dus dan doe ik zo.
1: Oh?
0: Kijk, het is schoon alweer.
1: Ja, ach, dat denk jij. Maar kijk dan.
0: Wat is dat?
1: Al die DNA-vlekken zitten op mijn mengpaneel nu. Dus volgende week vrijdag, als ik weer aan het draaien ben hier...
0: Dan glij jij zo over die knopjes heen, Bert.
1: Ruik je gewoon Jeroen nog.
0: Ja. Nou, Bert, het is wel weer gezellig.
1: Het is rustig, hè, wat dat betreft. Volgens mij zijn er geen luisteraars meer.
0: Nou, let op. Nu wel, hoor.

0: Ja.
1: Ja.
0: Stef Wekkel.
1: Zo is het.
0: En een mooie plaat.
1: Dan ben ik weer thuis. Hè.
0: Ja.
1: Nou, we gaan nog niet naar huis, Bert, maar ja.
0: Nou.
1: Het is wel tijd voor de laatste plaat van deze avond, hè?
0: Ja, tijd van komen, tijd van gaan.
1: Zo is het.
0: Iedereen een fijn weekend nog.
1: Insgelijks, de laatste is voor Joe Jackson. Tot morgen bij Marco. Well, they tell me I'm a pie up in the sky.

0: estamos!
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Dit heeft de ambassadeur van Iran in Mexico tegen journalisten gezegd. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël zal ook maandag bij het tweede concert van de omstreden Amerikaanse artiest J in Arnhem actie voeren. Het centrum wil het publiek voorlichten over de kwalijke uitspraken van de naar eigen zeggen bipolaire rapper. J heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er tot nu toe al bijna 500 bevestigde gevallen van ebola gemeld in Centraal-Afrika, waarvan de meeste in de Democratische Republiek Congo. Er zijn tot nu toe 80 mensen aan het virus overleden. Voor de huidige variant bestaat er geen vaccin. De WHO waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit. In 2014 overleden er in de regio 11.000 mensen aan het virus. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Ja, ready for this.
0: Tot Strauss.
1: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
0: op gigantfm.nl.
3: Gigantisch in de regio. Dit is GigantFM. Goedenavond.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt. Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen electrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
5: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses leidt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Jij bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB Plus radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij ook.
1: Ik hou niet zo van dansen, dat is niet aan mij besteed. Met al die rare passen, leg

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses leidt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Dit wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses leidt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar 1 jaar of 2 te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder 0,5 meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt.